0: Goeienaand, goeienaand, Mr. Brandon Lee en Jutta Hermanus. Daarom was hier al die pad van Ziko Vlijplaas. Ek is een VIP, ek is een member van die club. Ek moet in die club wees, want ek kom vanavond met my muziekbox op wielen en my Christmasboom. Kom een club toe, ek kom sit in die club, die bouncer moet in die pad hier, want ek wil in binnen wees. My muziekbox maak met het liggies. Skit jou biscuit, skit, skit jou biscuit.
1: I'm so hot.
2: It's hot. It's happening.
1: It's happening.
2: And everyone's invited.
1: DJ, don't stop the beat.
2: This is the Friday Night Club
1: on KFM,
2: on KFM 94.5.
3: I don't really understand it. And you don't want to talk about it.